0: omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. Twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: zes uur. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: 9 uur. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Wakker worden met William.

Bonnie M. maakte deze cover wereldwijd beroemd. Wat een zonnige start van de ochtend. Nog een hele goede morgen. Dit is Wakker Worden met William. Hier is Baltimora. Dit nummer werd jaren later opnieuw bekend door een Listerine-reclame

En dat waren de 80's energie, heerlijk. Corona was een Italiaans producerproject dat wereldwijd doorbrak met Rhythm of the Night.

Rhythm of the Night. 90s Power. Van 10 tot 11 uur. Jongbelegen informatie. Programma voor senioren. Om 11 uur tot 12 uur. In Poco Jacko. Met 1 uur klassieke muziek. Om 12 uur tot 4 uur non-stop muziek. Van 4 uur tot 5 uur tweestemming. Een programma van Paul en Marleen. 5 uur tot 7 uur Pauls platenkast, gevarieerd programma uit de kast van Paul. Om 7 uur tot 9 uur non-stop muziek. Van 9 uur tot 11 uur Go with the Flow met Bjorn en Yvonne.

Dat was Kajan Gogo Tushi. De band werd ontdekt door Nick Roders van Duran Duran. Heerlijk, die 80s pop. Hier is La Bouche, Be My Lover.

Zangeres Melanie Thornton leeft voort in deze grote 90s. Kim Apley, Don't Worry. Deze track werd genomineerd voor een Brit Award.

0: Het is Marie.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.

Sophie B. Homkins rijdt beside you. Sophie speelt veel instrumenten zelf. Hier is Shampoo. Nummer zat in de Power Rangers film.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: 10 uur. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlora.

0: zomaar een trein. Op zomaar een vroege avond, bij zomaar een kennis, vieten wij een ongemak baanske. Het was druk in de trein. In ons hokske zat een nog jonge vrouw, mooi gekleed en met een prachtige hoofddoek. Ze werd vergezeld door 6 kinderen tussen de 1 en de 10 jaar. Ze was zo trots op die kindjes die rustig samen praten en vertelde ons hoe ze hitte en welke talenten dat er kinderen had. Het was heel fijn om met deze familie mee te reizen en te zien hoe ze genoten van de reis. Toen ik vroeg aan de moeder waar ze vandaan kwam, bleek dat ze met al deze lieve kindjes in een opvanghuis woonden met code rood. 3 weken hadden ze allemaal binnen moeten blijven. En deze ritje was voor jullie een uitstapje. Wij omhelzen deze dapper moederke en wensen jullie allemaal een fijne dag. Jullie straalden en wij schreeuwden.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Schreeuwen.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch, onder vermelding van Bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Je moet nooit een vreemde hond zijn staart lichten. De uitdrukking je moet nooit een vreemde hond zijn staart lichten wil zeggen dat je niet te veel moet vertrouwen op een onbekende. De letterlijke betekenis van dit spreekwoord uit Bergen op Zoom is: je moet nooit de staart van een vreemde hond optillen. Zo'n dier kan immers onverwacht reageren. Typische kenmerken van het Bergs zijn de harde G-klank in de woorden ge en lichten en het ontbreken van de H in ont in plaats van hond. Dat verschijnsel is al heel oud. In de middeleeuwen viel die H al weg.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden, en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden, en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

0: Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Henk Bosmans, die de techniek verzorgt.
1: Ik ben deze uitzending gestart met Alleluia, Laudamus Te. Oftewel, loof de Heer, wij prijzen u. Een compositie van de Amerikaanse componist Alfred Reed. Uitgevoerd door de Dallas Winds onder leiding van Frederick Fennell. Een positief geluid op deze zondagochtend 27 september. Ik ga verder met een muzikaal eerbetoon aan de stad New York. Je gaat luisteren naar de 3 dance episodes uit de musical On the Town van Leonard Bernstein. De 3 delen zijn getiteld The Great Lover, Lonely Town en deel 3 is Times Square 1941.

0: Je hoorde de Three Dance Episodes van Leonard Bernstein, een ode aan de stad New York.
1: Vanuit Hilvarenbeek is dit Flow Radio.
0: Ik wil je nu het prachtige eerste deel uit Robert Schumann's pianoconcert laten horen. Schumann heeft, voordat dit concert ontstond, diverse pogingen gedaan een pianoconcert te componeren. In 1828 startte hij een concert in Eschoot. Van 1829 tot 1831 werkte hij aan een concert in F-groot en in 1839 schreef hij een eerste deel van een concert in D-klein. Geen van deze werken werd voltooid. In 1841 schreef Schumann een fantasie in A-klein voor piano en orkest, die op 13 augustus 1841 in première ging in het Gewandhaus in Leipzig, met als soliste Schumanns vrouw Clara Wieck. Zij spoorde hem aan er een volwaardig driedelig concert van te maken. In 1845 voegde hij een intermezzo en een finale toe om het werk af te ronden. Het werd het enige pianoconcert dat Schumann voltooide. Je gaat luisteren naar meesterpianist Maurizio Pollini en hij wordt begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Je hoorde het eerste deel uit Robert Schumann's pianoconcert, gespeeld door Maurizio Pollini. En we blijven in de romantiek. Uit Felix Mendelssohn's derde symfonie, bijgenaamd de Schotse, ga je luisteren naar het virtuose en levendige tweede deel, Vivace non troppo, oftewel snel, maar niet al te snel. Felix Mendelssohn Bartholdy vertoefde niet minder dan 10 maal op de Britse eilanden. Zijn bezoek aan Schotland maakte diepe indruk op hem. Het landschap inspireerde hem niet alleen tot de Hebride-overturen, maar ook tot zijn omvangrijkste symfonie, zijn derde. Daar werkte hij ruim 12 jaar aan. De bijnaam Schotse symfonie is met name te danken aan het tweede deel wat je zo gaat beluisteren, waarin nationale Schotse melodieën zijn verwerkt. In dit deel laat de componist de klarinet en de hobo de doedelzak imiteren. Je hoort de Berliner Philharmoniker onder leiding van hun vroegere chef-dirigent Herbert von Karajan.

Je hoorde het tweede deel uit Mendelssohn's derde symfonie, bijgenaamd de Schotse symfonie. En nu iets heel anders. De meeste culturen kennen een scheppingsverhaal en dat verhaal verschilt nogal van ons scheppingsverhaal uit de Bijbel. De Franse componist Darius Milhaud heeft met Création du Monde uit 1923 een perfect stuk kamermuziek neergezet. Het werk kan tot Milhaud's beste composities gerekend worden en dat wil wat zeggen, want hij had een omvangrijk oeuvre. De componist liet jazzklanken samensmelten met traditionele kamermuziek. Van grote schoonheid zijn de altsaxofoonmelodieën. Dit instrument werd ten tijde van Milhaud steeds meer in de klassieke composities voorgeschreven. De bezetting van Création du Monde is als volgt. Een altsaxofoon, een fluit, hobo, klarinet, hoorn, trompet, trombone, piano, slagwerk en een strijkkwartet, zonder altviolen. In dit zogenaamde negerballet raakte Milhaud in de ban van de jazz, waar hij tijdens een rondreis door Amerika in Harlem mee kennis maakte. Als verhaal liet hij zich inspireren door Afrikaanse legenden van het scheppingsverhaal. Veel muzikaal materiaal is van de jazz afkomstig, bijvoorbeeld fugas over een jazzthema en een bluesmelodie. Je gaat luisteren naar een opname gemaakt door de Orchestre National de France onder leiding van Leonard Bernstein.

Je luisterde naar La Création du Monde, een compositie van Darius Milhaud, waarin hij de Afrikaanse scheppingsmythe verklankte. En tot slot van deze uitzending ga je luisteren naar een grappig werkje, Shepherd Hay van Percy Grainger. Dank voor het luisteren en een fijne zondag verder.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse Duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 1 uur. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en

0: uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer geregeld zon, maar ook wat wolken bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio. Disco X.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 2 uur. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschillen

0: aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 3 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen.

0: Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decoke van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen.

0: zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu tweestemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, daar zijn we weer. Een week is weer voorbij.
0: Oh, de laatste uitzending van september.
1: Alweer.
0: Ja.
1: Jongen, maand stelt helemaal niks voor en de jaren eigenlijk ook niet. Dus, zonder dat we het weten zitten al weer een beetje in de najaarsdagen en najaarsmaanden van het jaar. Hè?
0: Ja. Ja, ik zag laatst Facebook of Instagram zo'n post voorbij komen. Nog zoveel dagen tot kerst. Ik denk, ja, dat begint nu wel in zicht te komen.
1: Ja, de ACTION, daar staan al best wel aardig wat kerstspulletjes besteld. Ja, het moet niet gekker worden. Maar goed,
0: we krijgen
1: eerst de kruidnoten nog. Dus,
0: precies. We zijn net gestart met Money's Too Tight to Mention van Simply Red.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan zo meteen verder met Ellie Goulding.
1: Ja, daar gaan we mee beginnen. Daar starten we de show mee. Ellie Goulding en wel een beetje een toepasselijke plaat.
0: Ja.
1: Want we zitten, u ziet ons niet, maar we zitten een beetje met de schemerlamp. De schakelaar of zo hier in de studio die heeft het begeven. Dus we moesten even een noodlampje aansteken.
0: Nou, het is
1: vandaar
0: wel
1: de volgende.
0: Sfeervol. Lights.

0: Ja, kan er mij liggen, maar we horen een beetje weinig van deze Ellie Goulding.
1: Nou, dat was ik net inderdaad even aan het kijken. Want het is al best wel een tijdje geleden.
0: Ja.
1: Maar misschien is het in Engeland is ze in Engeland nog wel actief. Maar nee, hier in Nederland horen we daar niet zoveel van.
0: Dit was wel een best wel dik eetje voor Ellie Goulding met Lights.
1: Ja.
0: En ben je een beetje van het geloof afgevallen, vernam ik?
1: Ja. Aha. Inkoppertje.
0: Inkoppertje. Ja, hij komt weer voorbij, hè, deze R.E.M.
1: Ja, Losing My Religion.

0: Ja, mooie plaat nog steeds, hè? R.E.M.
1: Ja,
0: Losing My Religion.
1: Het gaat eigenlijk helemaal niet over het geloof. Het gaat over liefde.
0: Dat zeg ik. Maar dan kun je ook redelijk je geloof in kwijtraken.
1: In verliezen.
0: Soms, ja. Dus wat dat betreft heb het allebei wel raakvlakken, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: We gaan even terug in de tijd, de verleden tijd.
1: Ja, het duet van deze week van Suzanne Freek.
0: Oké. Okay. Je bent

0: Ja, en toen was hij afgelopen.
1: Ja, geleden tijd van Suzanne en Freek.
0: Ja, uit 2024 alweer. Was even aan het opzoeken waar hij van wanneer deze plaat was. Maar twee jaar geleden.
1: Ja. Oké, ja, mooie tekst. En de volgende, ja, die kun je aankondigen. Dat is er eentje van?
0: Chapel Roan. Ja, had een bijzondere verschijning als je ze ziet. Maar ze maakt op zich wel leuke muziek. The Subway.

0: Ja, doe het altijd wel goed, hè? Een kinderkoortje bij...
1: bij liedjes.
0: Ja.
1: Ja, wat vind je hiervan?
0: Van het liedje of van Chapel Roan?
1: Ja, of allebei.
0: Nee, ik vind het nummer wel leuk. En zeker, ja, markante verschijning, deze dame.
1: Het heeft van, en, ze heeft een beetje het weg van... Ik moet elke keer een beetje aan Kate Bush denken.
0: Ja, omdat ze een beetje excentrieker is. Maar ja, de muziek van Kate Bush vind ik dan altijd weer... ja, tenminste, de stem is anders.
1: Ja.
0: Maar ja, op zich ja, blijft een leuke plaat. The Subway.
1: Ja, dan gaan we verder met Sienna Spyro.
0: Ja, daar hebben we nog grote verwachtingen van, hè, deze plaat.
1: Ja, ik wel.
0: Great Expectations.

0: Ja, dat verandert de zaak. Hè? Ik zei, dat verandert de zaak. Nee, ik zei, ja, ik vind haar niet zo'n mooie stem hebben. Deze Shanna Spyro.
1: Yeah.
0: Maar jij zei, nee, haar vader is een hele beroemde juwelier. Heel veel centjes.
1: Ja.
0: Maar dat zal de reden zijn dat ze een plaat heeft gemaakt. Nee, ik vind, jij moet ervan houden, denk ik.
1: Het is een beetje jazz-achtig.
0: Ja, ze heeft een beetje een opvallende stem, maar ja. Ja, eentje in ieder geval die niet mijn gevoelige snaar weet te bereiken.
1: Ah, dat kan.
0: Dat is met de volgende anders. En dat is geen dame, maar een heer. En dan hebben we het over Dean Lewis.
1: En Trust Me Mate.

0: Die bevalt me eigenlijk wel qua stemgeluid altijd. En wat hij ook zingt, dat doet hij goed.
1: Ja, klopt. Ja, en hij komt uit Australië en dan heb je mij ook al wel een streepje voor.
0: Hij heeft wel altijd een beetje een snik in zijn stem. Hè? Het is wel de man van de tranentrekkers, zoals dat heet. Hij kan inderdaad dit soort nummers weet hij heel goed te brengen.
1: Ja. Ja, en dit is een plaat van Eigen Bodem. Danique, ken er eigenlijk niet, nog niet. Gisteren.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, blijft een lekker bandje, deze Engelse formatie Travis.
1: Ja, die zouden we eigenlijk vaker moeten horen.
0: Ja, dat kan, hè. Flow Radio, dan hoor je ze regelmatig voorbij komen.
1: Ja, bij ons, maar ik bedoel...
0: Ja, het is wel een groep, ja, die moet je een beetje welgevallen of niet. Maar het is in ieder geval wel een groep, een blijvertje, vind ik.
1: Ja.
0: En dit was een oudje en die heette Sight.
1: Ja, en nu hebben we even een wisseling aangebracht, volgens mij.
0: Een wisseling in de wacht.
1: Ja.
0: Ja, ik heb hem vorige week ook al gedraaid in Paul's platenkast. En ik zei, nou, misschien alleen moet jij hem ook eens draaien. De nieuwe van War on Drugs. En het heet Who's That?

0: Ja, het nieuwe album van The War on Drugs zit eraan te komen. En dit was een voorproefje. Who's That?
1: Ja, dat is een mooi nummer.
0: Ja, zeker een mooi nummer. En ja, belooft in ieder geval weer een prachtig album te worden. Ik ben heel benieuwd.
1: Oh,
0: applaus al.
1: Daar begint te volgen al. De cover van deze week. Kevin James.
0: Oh, het nummer van Peter Gabriel.
1: The Book of Love.

0: Thank you so much.
1: Applaus, applaus voor Gavin James en The Book of Love.
2: Ja, dit is toch wel waar die mee is doorgebroken, toch?
1: Ja, doorgebroken, maar daarna heb ik eigenlijk niet meer zoveel gehoord van Gavin James. Ja, ik kan het misschien mis hebben, maar dit was volgens mij wel zijn enige hit.
2: Ja, hier in Nederland.
1: Die ik me kan herinneren, ja. Ja, in Nederland, ja.

0: down on me.
1: Ja, toen was je weg.
2: Dat was een abrupt einde.
1: Ja.
2: Ja, dit was Tom Grennan met Don't Break the Heart.
1: Ja, ja, het lijkt een beetje een lijstje van vergeetmenietjes, hè? Want ook deze Tom Grennan, ja. die horen we de laatste tijd weinig van. Ja,
2: een beetje een eendagsvliegje.
1: Ja.
2: Nou, en wat zal deze blij zijn dat hij vandaag eindelijk gedraaid wordt?
1: Nou, die had gebeld. Die denkt van ja, dit wordt de zesde keer dat ik op vrij geschoven word.
2: Ja, dit keer haalt hij de lijst.
1: Ja, Bruno Mars.

0: Ja, nou, dat moesten we even...
1: Ja. Ja, Marleen, kun je wel zeggen, met de viool de zwaar even weg.
0: Ja.
1: Maar we hebben het gered, we hebben het gered.
0: We zijn er nog. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week dan zijn we er weer met Tweestemmig op Flow Radio. Tussen 4 en 5, 4 en 7 wou ik zeggen. Maar ja,
1: je mag wel blijven zitten, maar...
0: Nee, dan zou ik jouw pasplatenkast inpikken. Gaan we niet doen. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Nog een hele fijne zondag.
1: Ja, iedereen nog een hele fijne zondag, mensen. En ja, bij ons betreft Tweestemmig tot volgende week. Dan zijn we er weer, Marleen en Paul. En we gaan, op Flow Radio.
0: We gaan afsluiten met...
1: Ja, Dua Lipa. En mijn grote favoriet, Elton John. Ik heb nog iets meer dan alleen de Beatles.
0: Ja. Fijne zondag.
1: Fijne zondag, Cold Heart.

0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
1: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
3: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
1: Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
2: Henk Baars Bikesport.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
4: 5 uur. Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen. En ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Paul's Platenkast.

Ja, een hele goedemiddag mensen. Welkom op Flow Radio hier op 96.0 FM. Welkom bij Paul's Platenkast. En dat betekent gegarandeerd een uurtje lekker muziek. En daarna nog een heerlijk uur van nederpopplaatjes. Dus we kunnen de komende twee uur kunnen we er tegenaan. Ja, we begonnen met nog altijd een hele mooie plaat van Empire of the Sun. En ze komen uit Australië en dan zijn het Aussies, hè? Ja, dat noemen ze Aussies volgens mij. We are the people. En ja, ze hebben twee hitjes gehad in Nederland, waaronder deze. Maar voor de rest is het toch ja, best wel aanmerkelijk stil gebleven rond deze Empire of the Sun. En dan weet ik wel, de zon is een beetje onder gegaan, de maand september. Het koelt weer een beetje af, maar we hebben toch nog hele zonnige temperaturen gehad. En als ik het goed begrepen heb, dan wordt het de komende week alleen maar beter. Dus ja, ik zou zeggen, geniet er nog even lekker van, zolang als het kan, toch? Nou, welkom bij Paul's Platenkast voor de tweede keer, geloof ik dat zeg maar. Dat is wel gemeen, zoals je zult weten. We gaan verder met Talk Talk. Ja, het leven is wat je zelf van maakt. Dan hebben ze er een mooie plaat van gemaakt. Life's what you made it.

Ja, dan zijn we die platen die nooit of te nimmer vergeten. En wij vergeten hem ook niet, want wij draaien nog steeds in Paul's platenkast Lives, What You Made It. En ja, ik weet niet of je in de top 200 van Hilvar en Beek gaat komen, maar het is in ieder geval wel een kanshebber, laten we het zo zeggen. Ja, de volgende groep die we gaan draaien is er eentje uit Zweden. En Marie Fredriksson, die was de zangeres van de groep. En ik heb het over Roxette uiteraard. En daarna, toen ze is overleden, is Per Gessle, de oprichter van Roxette, verder gegaan met Lena Philipsen. En Lena Philipsen, dat was er eentje die al verschillende malen deel had genomen aan het Songfestival. En vanaf 2024 dus op 60-jarige leeftijd nog steeds de vocalen voor haar rekening neemt bij Roxette. Wij gaan even terug in de tijd met deze plaat van Roxette Stars. En die wordt nog gezongen door de originele zangeres Marie Fredriksson. Dat was een heel leuke videoclip met allemaal van die bad-eentjes. Als je hem nooit gezien hebt, ga het maar eens opzoeken op YouTube. En dit is Stars met Almighty Radio.

Ja, een plaat die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Dat was Roxette en Stars. En we gaan toch langzaam een beetje terug naar 2026. Want er komen uiteraard ook nieuwe platen uit. En de volgende is er eentje van Adrian Nunes en Avery Anna. En die hebben een plaat gemaakt en die heet Low Road.

0: een beetje uit de hoek van Miles Smith, hè? Lijkt deze plaat wel een beetje op. En dat was Adrian Nunes met Avery Anna en The Low Road. Ja, we hebben er nog zo eentje die best wel interessant is om een keer te draaien. En dat is Mark Sebilia. Hele mooie.
1: Streets of London, I got lost in Grand Junction. I have stayed awake for days too many nights.
0: By your side.
1: And the bartenders are friendly till the last bar stools are empty. And then the only place I wanna hide.

your side. Mark Sebilia en By Your Side. En ja, we blijven gewoon even lekker doorgaan in 2026. Vandaag op deze zondagmiddag in Paul's Platenkast. Nieuwe single van Alex Warren. And The Only Thing Left.

Ja, nog zo'n plaatje waar je helemaal geen genoeg van krijgt. Want ik vind hem nog steeds hartstikke goed. Sam Fender en Olivia Dean. Ja, en als je dan zegt Olivia Dean, wie was dat nou ook alweer? Ja, dat is een zangeres, maar als ik deze plaat draai, dan weet je het weer. Olivia Dean en Man I Need...

kent hem nog uit duizend, denk ik, deze plaat. Man I Need van Olivia Dean. Een van de grote hits uit 2025. En begin 26 trouwens nog met deze Man I Need. En nu dat we toch een beetje in de dames grossieren wat zang betreft, kan er deze ook wel bij. Plaatje van Madonna. En Miles Away.

Ja, ik schaam me die mensen, want toen ik deze plaat hoorde, ik denk, ja, best wel een leuk deuntje. Hij stamt uit 2008. Maar ik was helemaal niet meer op de hoogte dat die plaat überhaupt in de top 40 heeft gestaan. Maar ze stond er wel op, Madonna. Met deze Miles Away. En ze bereikte zelfs de 10e plek in de top 40. De volgende is er een van Fly By Midnight. Het is een groep die in Nederland niet zo heel bekend is. Maar ja, ik ben er best wel weg van. Ze hebben best leuke platen gemaakt. En dit is No Choice. Fly By Midnight. Onthoud die naam, hè?

zeker gezellige plaatjes op deze zondagmiddag hier op Flow Radio. In Paul's platenkast draaiden wij deze van Fly By Midnight. En het heette No Choice. Ja, en het houdt niet op, want de volgende, die mag er ook wezen. En dan een van mijn favorietjes. Dan heb ik het over John Mayer. Until the right one comes. Het is gewoon een kwestie van wachten, John.

Ja, ik hoop toch zo dat hij nog een keer in Nederland komt. In ieder geval voor een paar concerten. En dan gaan we toch proberen om een paar tickets te kunnen bemachtigen van John Mayer. Vandaag in Paul's platenkast met Till the Right One Comes van zijn laatste album. En er mag wel weer eens iets nieuws uitkomen wat mij betreft. Over nieuws gesproken, dit is een nieuwe single van de groep Role Model. En als je hem voor de eerste keer hoort, dan zul je misschien denken van... ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar... je moet hem nog een keer terugluisteren en dan wordt hij steeds mooier. Role Model and Harmony.

Ja, het kan soms heel raar lopen in de popwereld. Want het origineel, wat we nu draaiden hier in Paul's platenkast, is Andrew Gold met Thank You For Being A Friend. En dat was al een hit, maar het werd echt pas een klapper toen Cynthia Fee het inzong als de titelsong van de film The Golden Girls. Kent je die nog? Want daar komt deze plaat ook in voor. In de aftiteling van The Golden Girls komt deze Thank You For Being A Friend in voor. En het origineel, zoals ik zei, was van Andrew Gold. De man die samen met Graham Goldman ook nog eens een keer in Wax hebben gezeten. Nou, u bedankt dat u vriend bent van Flow Radio, want u luistert toch elke week. En dat is uiteraard voor ons ook wat waard. Dat we een hecht club van luisteraars hebben. En dan zeggen ze wel een soort van, hey, kun je geen leuk plaatje draaien van de Bee Gees? Want dat is wel een groep die al weet ik hoeveel jaar meedraait. En dit wordt dan de laatste in deze Pauls platenkast voor deze zondag. En we komen straks terug naar het nieuws en reclame. Met het Nederpopuur.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu, Pauls Platenkast, een uurtje Nederpop.

0: Ich mach's Plattikast.
1: Ja, hallo mensen, daar zijn we nog weer in het tweede uur van Pauls Platenkast. Altijd aandacht voor de Nederlandse producties. Ja, en we hebben weer een leuk lijstje samengesteld van allerlei plaatjes die zo voorbij komen. We begonnen met een prachtige plaat van een van mijn favoriete groepen uit Vlaanderen. En dat heet The Marble Sounds. Zo heet de groep en ze hebben al verschillende albums gemaakt. En ja, ze zijn groot in Vlaanderen. En ik zou willen dat ze hier in Nederland ook meer bekendheid kregen. Dit kwam van hun laatste album, An Emotional High. En dat doet me een beetje terugdenken naar de jaren 80. Marble Sounds, dus hou ze in de gaten. Ja, zoals ik al zei, we hebben een gevarieerde lijst klaarstaan met allerlei Nederlandse producties. En soms dus ook van Vlaamse aard. Maar de eerste die we hebben is eentje uit Den Haag, direct. Through the Looking Glass.

Altijd goed, direct. En een van hun grote hits, Through the Looking Glass. Ja, en als je dan naar buiten kijkt, dan denk je van... Hey, we zitten toch in september. Het is toch een beetje herfst aan het worden, ja. Ja, we hebben prachtig weer, mensen, op deze zondag. Reden voor ons om deze te draaien van de Handsome Poets. And the sky is still on fire.

Ja, de Handsome Poets. Ze hadden twee hitjes waar, onder deze Sky on Fire. En die draaiden we speciaal omdat het zonnetje nog lekker schijnt over heel Varenbeek en de regio. En de volgende plaat is, als je het eerste keer hoort, dan denk je, ja, maar dat heeft dan niets met Nederlandse producties te maken. Nou, dan zit je toch een beetje op het verkeerde eind, want de volgende plaat is namelijk geschreven door niemand minder dan Hans van Hemert, die vroeger ook platen voor Love, Babe, ja, ga ze maar door. Hij heeft allerlei platen gemaakt en ook deze. En daar deden allerlei artiesten aan mee. En dat was internationale artiesten. Demis Roussos, Vicky Leandros, Hildegard Kneef. Ik kan het even zo gek niet bedenken. Maar de plaat werd namelijk gemaakt speciaal voor de verjaardag van de BBC. En het heette Auntie. En het werd een dikke hit in Nederland. Maar later kreeg Hans van Hemert nog een vervelend berichtje van de advocaat van Mary Hopkin en Paul McCartney. Want die vonden het wel heel veel en verdacht veel lijken op Those Were The Days. Nou, oordeel zelf. Demis Roussos en consorten met Auntie.

nou, dit is het moeilijkste stuk van de plaat. La la la la. Maar zoals ik zei, het was een plaat daterend uit 1972. En toen bestond de BBC 50 jaar. En ja, onze eigen Hans van Hermit die dacht, ik ga er een leuk plaatje van maken. En dat deed hij samen met internationale artiesten, waaronder ook uit Nederland onze eigen Sandra en Andres. Het verhaal van Auntie. De bijnaam van BBC is dat. Ja. Zo kan dat gebeuren dat je ineens dan een envelopje op de deurmat vindt. En wij gaan door met deze van Earth and Fire. Een van de latere, The Two of Us.

Ja, helaas was het jaar 1983 dat deze plaat uitkwam een beetje ja, het einde oefening voor Earth and Fire. Want de plaat The Two of Us die kwam niet hoger dan nummer 32. Ja, best wel jammer voor een plaatje van wat uitstekend gezongen wordt door Jenny Kaagman. En ik dacht in de achtergrond nog Max Werner van Kajak te horen. Maar dat blijkt dus inderdaad iemand toch gewoon van Earth and Fire zelf te zijn. Ja, kan zo gebeuren. Wij gaan terug met een plaat uit Vlaanderen. En dat is een nieuwe single van een Nederlander, zeker Belg. Ja, hij hinkt een beetje op twee fronten. En dat is Novostar. En we hebben hem al een paar weken geleden gedraaid. Maar we gaan hem toch een keer nog aandacht aan geven. Mooie plaat van een prachtig album. Novostar. Today, yesterday.

Ja, die allemaal bekende band uit Zeeland. Het is niet alleen Bluff, maar ook Raccoon natuurlijk, die regelmatig van zich laat spreken. En dit was een hele leuke single, The Nickel for Goodbye. We gaan terug naar de jaren 70, want er was een bandje en dat heette The Continental Uptight Band. En Nederlandse productie uit de jaren 70. En ze zongen een nummertje van Gary Rafferty, die later, toen zat hij nog niet bij Steeler's Wheel, maar in ieder geval uit zijn solo carrière dateert dit nummer. Please Sing a Song for Us, nu in de versie van de Nederlandse band Continental Uptight Band.

Ja, een heel mooi nummertje van de Continental Uptight Band. En dat heet Please Sing a Song for Us. En twee heren van deze groep, ik ga even toch de namen opzoeken, want ik had het zojuist hier even bij elkaar. Waar zitten ze? Ja, de Nederlandse bezetting Frans van Inge en Maarten Stopendaal. Die zaten in deze groep, de Continental Uptight Band. Maar die lieten later weer van zich horen met een one-hit wonder, zoals dat heet. En ook uit een Nederlandse productie hebben we er eentje van de groep FM. Dus deze twee, Maarten en Frans van Inge, dus FM, die hadden een eenmalige hit en die hadden niet zomaar iemand in de studio zitten om hun plaat een beetje ondersteuning te geven. Dat was namelijk Toets Tielemans. En u kent hem misschien nog, hij dateert uit 1978. Een eenmalig hitje in de top 40 lijst. En een prachtnummer. Vandaag een Nederlandse productie van Pauls Platenkast, deze In the Valley Back Home. En dat kwam allemaal voort uit de Continental Uptight Band. Dus ja, hebben we het straatje weer rond, hè?

Ja, dat is toch een leuk plaatje, hè? Op de zondagmiddag hier in Paul's platenkast in the Valley Back Home. Van de groep Duo FM. En zoals ik zei, het was een voorbeduursel op de Continental Uptight Band. Maar het mocht niet baten, want ze hebben het bij één album gehouden. En toen hield het op. En ken je deze nog? Mooie van Fungus.

Ja, toen dit album uitkwam, toen was ik echt helemaal ondersteboven van dit singeltje. Fungus en Kaperen Varen. Vandaag draaiden we op deze zondagmiddag. En als we dan toch met een beetje van die pareltjes bezig zijn die je één keer gehoord hebt en toen nooit meer, dat is ook deze van Siberia. Ga er even lekker voor zitten, want het is een prachtplaat. Heaven Can Wait.

Ja, deze plaat die kwam uit de 1990 en die bleef dus lekker hangen in de tipraden, helaas. Voor deze groep Siberia en Heaven Can Wait. Ja, en als je dan mij vraagt, dan als je die stem een beetje in het begin, denk je het is een nummer van Gerard Joling, maar... Dit zijn de Cats uit Volendam en de Magical Mystery Morning.

Ja, ik weet niet of je hem nog herkent, maar als dat zo is, dan, dan ben je toch zeker tussen de 50 en de 60, als het niet ouder is. Want het is er eentje uit de jaren 70, de Nederlandse groep Air Bubble. En ze hadden een hitje met deze, The Racing Car. Nou, die wordt lekker afgekapt even deze, hè? Ik dacht al, wat blijven ze? Silkstone met een hele mooie. En ik hoop dat het nog even zonnig blijft. Maar hun zingen in ieder geval over The Rain Has Come.

Het betrof de band waar Niels Geuzenbroek in voorkwam aan de lead vocals. Het groepje Silkstone, en ze hebben toch een paar mooie albums gemaakt, waaronder deze waar dit op stond, Rain Has Come. En je weet het, Niels ging daarna verder naar Idols, geloof ik. Ging hij verder met de solo carrière en niet zonder succes. Ja, we komen toe aan de laatste van deze zondagmiddag. En rest mij in ieder geval om je allemaal een hele fijne avond te wensen. En volgende week zijn we er weer met Paul's Platenkast op Flow Radio. Aandacht voor het Future World Orchestra. En dit is hun Desire. Tot volgende week.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over drie witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

0: back before you know.
1: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: 8 uur. Nieuws.

0: en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen.

0: Eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.
2: Adult.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Go With The Flow op Flow Radio. Het is weer zondagavond.
0: Heerlijk. 9 uur. Ik hoop iedereen lekker op de bank met een kopje thee, een kopje koffie, een wijntje.
1: Heerlijk.
0: Een chippy.
1: Ja, overdag nog lekker weer, maar 's avonds koelt het alweer heerlijk af. En brengt ook wel dat de mensen weer naar binnen gaan.
0: Ja, het is hier nog wel een aangename temperatuur, maar net buiten toch inderdaad weer wat frisser zo. Wat later op de avond. Mm-hmm. Maar goed, wij hebben lekker warme muziek bij. Dus,
1: Heerlijk om jullie op te warmen. En ook om jullie tot rust te laten komen, hoop ik. We hebben het thema volwassen.
0: Ja, daar is heel veel of heel weinig over te zeggen. Maar wel heel veel muziek bij gevonden.
1: Gelukkig wel, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus het eerste nummer gaf het ook eigenlijk alweer weg. Doen we wel vaker in het eerste nummer. Wat ons betreft, ga lekker zitten.
0: Ga lekker liggen.
1: En geniet.

En dan is het alweer tijd voor de dichtgedachte. Ik heb besloten dat ik niet meer volwassen wil zijn. Als iemand mij zoekt, ben ik op het strand zandkasteeltjes bouwen.

De avonturen van Cornelis Clemens. Cornelis Clemens kreeg deze week weer een vraag en ging natuurlijk weer op zoek naar het antwoord. En de vraag luidde: Cornelis, wat is de betekenis van volwassen? Cornelis pakte zoals gewoonlijk weer zijn tablet erbij en dacht: eerst maar weer eens kijken wat internet aan informatie over volwassen geeft. En, zo staat er geschreven: volwassen betekent dat iemand of iets volgroeid, zelfstandig en ontwikkeld is. Maar het begrip heeft verschillende betekenissen afhankelijk van de context. Zo kun je biologisch en lichamelijk, maar ook mentaal en emotioneel volwassen zijn. Maar ook juridisch, dus voor de wet, en heb je je rechten en je plichten. Zo dacht Cornelis Hartog, dat is ook wel weer volwassen omschreven. Maar hoe ziet Cornelis volwassen zelf? Nou, hij gaat er weer eens voor zitten en hoeft er niet per se lang over na te denken. Tja, volwassen. Cornelis was naar zijn idee al redelijk snel volwassen naar zijn mening en woonde ook al op zijn 20ste of 21ste samen. En dan sta je er toch wel een beetje alleen voor en moet je veel zelf doen en uitvinden hoe de grote mensenwereld werkt. Aan de andere kant blijft hij dat kleine of jonge ventje wat graag ontdekt en speelt. Of zou het meer het spreekwoordelijk jong van geest blijven zijn wat in hem blijft hangen? Hij weet het niet precies. Maar al met al kan hij zich heel volwassen opstellen, maar is hij vaak ook gewoon jong van geest. Hij voelt zich geestelijk dan ook vaak jonger dan hij daadwerkelijk is, en dat vindt hij toch ook wel een fijn gevoel. Dan de moraal van deze week volgens Cornelis Clemens: probeer ook het kind in jezelf te blijven vinden. Want volwassen zijn kunnen we nog heel lang.

0: Ja, Bjorn, en dan is het alweer tijd voor de wekelijkse hartekreet.
1: Nou, dan ben ik toch wel heel benieuwd.
0: Ja, ik vind hem zelf ook wel heel leuk. Eindelijk volwassen.
1: Eindelijk volwassen? Ja, wat zal ik daar nou op zeggen? Het is een beetje wat Cornelis volgens mij zei. Ik weet niet hoe het met vrouwen is, maar ik heb altijd het idee dat mannen nooit echt volwassen worden. Zeker niet als ze in een groep verkeren. Dan heb je toch altijd het idee dat wij een stel van die kleine jongetjes zijn die graag met Lego spelen en een beetje kattenkwaad uit willen blijven halen. Of dat we nou 25 of 50 of 75 zijn. Als ik naar mijn schoonvader kijk, is ook wel een beetje zo. Eindelijk volwassen. Ja, je moet jezelf wel volwassen kunnen gedragen natuurlijk. Maar het is toch ook wel lekker om gewoon af en toe heerlijk kind te kunnen blijven. Ja. Tenminste vind ik, hè?
0: Ja, dat vind ik
1: weet niet hoe de rest erover
0: denkt. Waarom ik het had? Vorige week hadden we pubertijd. En ik weet nog wel dat en dat denk ik dat jij wel herkent. Toen ik puber was, dacht ik, oh, als ik nou groot ben, als ik echt volwassen ben en ik mag zelf mijn beslissingen nemen en ik heb mijn eigen huishouden en al dat gezeur om me heen van al die volwassenen die van alles van mij verlangen en wat ik moet doen. Een puber schopt overal tegenaan. Ja. Dan is het toch echt wel gewoon bijna in het vooruitzicht van, oh, als ik later groot ben, dan mag ik het allemaal zelf beslissen. En dan ben je eindelijk volwassen en dan ben ik het wel eens met wat Cornelis zei. Ja, ik ben ook heel vroeg op mezelf gaan samenwonen. Ik was 19, denk ik. En dan ineens wordt er niet meer voor je gekookt. Er wordt niet meer voor je gepoetst. Je moet je eigen bankrekening hebben, maar ook beheren. En boodschappen doen. En dan ineens begint het volwassen leven echt tot in volle glorie tot je door te dringen.
1: Ja,
0: en dan is het puberverlangen van eindelijk volwassen. Nou, dat is best wel snel.
1: Ja, en je bent langer volwassen dan kind of puber.
0: Ja, bijna dus, wel, hè?
1: Ja,
0: ja heel veel. Ik denk wel 80 jaar al. Sommige mensen
1: 8 jaar.
0: Ja. Dus. Maar ik ben het wel eens. Ik denk dat het niet uitmaakt voor jongens of voor meisjes. Voor mij geldt in ieder geval hetzelfde als voor jou. Ja, het kind in mij, daar hoop ik dat er ook nooit verloren gaat. En ik weet nog wel een gesprek met mijn ex-schoonmoeder. Dat ik zei van, toen ze echt gewoon al een beetje op leeftijd was. Ik zeg, maar voel je je dan ook die leeftijd? En dan zei ze ook altijd van, nee, want ik voel mezelf echt 18. Alleen mijn lijf doet niet meer mee.
1: Nee.
0: Dus ook de generatie voor ons voelde zich dus ook gewoon nog als 18-jarige. In plaats van echt volwassen. Want een volwassen brein, heb ik geleerd, is pas met 25 volgroeid.
1: Ja.
0: Dus ik hoop ook gewoon dat onze luisteraars zich daarin herkennen. Van dat je ongeacht je leeftijd, dat je je eigenlijk nooit echt volwassen voelt.
1: Nou, dat mag ik in ieder geval hopen. Voor mij geldt het in ieder geval, voor jou geldt het in ieder geval. En ik denk voor heel veel mensen om ons heen. Maar we kunnen het niet voor iedereen natuurlijk inkleuren.
0: Nee.
1: Maar goed, mochten jullie daar lekker iets over willen weten, of over willen zeggen, of over kwijt willen, of over andere zaken, laat het ons weten op flow@flowradio.nl. En dan gaan wij weer gewoon even lekker naar onze volwassen muziek.

De magische wereld van Petronella. Elke zondagavond als Petronella naar bed gaat, luistert ze naar de radio. Sluit haar ogen en laat zich meenemen door de klanken van de muziek. En ze belandt in een prachtige magische wereld, waarin ze zich even helemaal kan ontspannen. Magisch kabbelt, magisch sprankelt en speelt met de tijd van zijn. Vandaag luistert ze naar het thema volwassen. Precies dat thema waar Petronella eigenlijk helemaal niet naar wil luisteren. Bah, als je volwassen bent, dan moet je van alles. Dan ben je een groot mens die misschien helemaal niet meer speelt en magische avonturen beleeft. Maar ja, ze weet ook wel dat elke dag die voorbij gaat weer een dag is waarop zij zelf ook een beetje groeit. En voordat ze het weet, groot en wijs en niet meer eigenwijs en klein. Terwijl ze dit denkt, zorgt de muziek ervoor dat ze zachtjes wegdoezelt en in haar eigen magische wereld wakker wordt op een boerderij waar het volop lente is. De schapen hebben lammetjes gekregen, de kippenkuikens, de koeienkalfjes en het paard en veulen. Nieuw leven, vol nieuwsgierigheid over wat er allemaal te ontdekken is op deze prachtige wereld. En waar ze van klein naar volwassen dieren kunnen groeien. Van blijdschap begint Petronella te huppelen en begroet alle nieuwe dieren. Terwijl ze om de hoek huppelt, ziet ze op een fiets haar vriendje Cornelis aankomen met een grote glimlach op zijn gezicht en een soort van motorbril op zijn voorhoofd. Wat een rare fiets heb jij. Hoezo? Nou, wat zit er opzij van jouw fiets? Oh, dat. Stoer, hè? Ik heb mijn eigen zijspan gemaakt. En nu zoek ik iemand die met mij mee wil fietsen, zo hard als we kunnen, op de zijspan. Petronella is overal voor in. En ze klimt naast haar vriendje op de zijspan. Ben je er klaar voor? Jazeker. Cornelis zet zijn motorbril op en zegt: goed vasthouden, want we gaan rondjes rond de schuur racen en in de bocht gaan we extra hard. En daar gingen ze. Cornelis trapte zo hard als hij kon en het leek wel of ze vlogen. Daar kwam de eerste bocht al aan. Petronella ging meehangen in de bocht, maar ze fietste zo hard dat ze net voorbij de bocht van de zijspan afvloog en met een grote boog pardoes in een grote bak met stro belandde. Slap van het lachen keken ze elkaar aan en zeiden: dit is het mooiste in heel mijn leven en dat vergeet ik nooit meer, zelfs als ik volwassen ben. Dan hoort ze de laatste klanken van de muziek en wordt wakker en denkt: opgroeien en volwassen worden is zo gek nog niet. Hoe groot of oud ik ook word, spelen en avonturen beleven wil ik altijd blijven doen. Petronella, haar motto is: leef, geniet en droom. Leef ook al doet het pijn. Geniet van alles en iedereen om je heen, al is het nog zo klein, en droom. Droom van alles wat je nog te wachten staat. Dromen kunnen werkelijkheid worden, zolang jij erin blijft geloven. Hoe vond jij volwassen worden?

Ja, lieve luisteraars. We zijn aan het einde van het eerste uur gekomen met Go With The Flow volwassen. We gaan er even tussenuit voor reclame en voor journaal. Maar zoals jullie weten, zijn we zo weer terug met het tweede uur. Ga je zo meteen naar bed? Dan zeggen we wel trusten. Ga je met ons mee? Dan zeggen we tot zo.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met

0: 12 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.